Hnčec, Konstancei Arian, Wolfgang Amadeus Mozarti, Arevangum Seralitz, Operei Arachin Gortzogutyunits, Katarezin Maria Callas-ը, Soprano, և Milani Radioi Նվագախումբը, Դիրիժոր Alfredo Simonetto.